paren, je was een man. Je ligt naast me in mijn bed en droomt erover later. Je mond beweegt, je zegt mijn naam.

At det så still. At det så still. Ik lig naast je in het bed en droom er over later. Mijn vingers plukken dekenboom. Ik was een vrouw. Ik lig naast je in het bed en denk er over later. Mijn mond beweegt. Ik zeg jouw naam. Het is zo stil.